0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Lier trekt ruim 65.000 euro uit voor de restauratie van 7 historische wegwijzers. De houten palen zijn zwaar beschadigd door weer en wind. De wegwijzers dateren uit de periode 1949 tot 1958. Ze staan onder meer op de Grote Markt, de Vismarkt en bij de Sint-Gumaruskerk. Sommige beelden verwijzen naar het werk van schrijver Felix Timmermans. De 2 wegwijzers op de Vismarkt worden eerst hersteld. Restaurator Stijn Leenaerts verwijdert oude verf en herstelt beschadigde delen. De eerste gerestaureerde wegwijzers moeten in het voorjaar van 2027 terugkeren. Daarna volgt jaarlijks onderhoud.
4: Duffel organiseert van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli de jaarlijkse Julikermis. De kermis staat op het plein aan de G. van der Lindelaan. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Licht en geluid worden dan beperkt. De kermis is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, zondag van 14 tot 23 uur en maandag van 14 tot 22 uur. Bezoekers vinden er attracties en eetkraampjes. Op zaterdag en zondag zijn er toiletten in zaal De Reiger, naast het politiekantoor.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf vrijdag 3 juli opent een nieuw cashpunt aan de Antwerpse straat 96 in Lier. Er staan 4 geldautomaten. De locatie is elke dag open van 6 tot 24 uur. Iedereen kan er geld afhalen en de pincode wijzigen. Klanten van Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC kunnen er ook geld storten en andere bankzaken regelen. Ook Koningshoekt krijgt een cashpunt. Dat komt aan de Dorpstraat 8 en zal dag en nacht open zijn. De opening is gepland voor begin 2027. Bewoners van de Lodewijk Dosvel-Lei en de Fortstraat in Mortsel mochten ideeën geven voor een groenere buurt. Ze denken onder meer aan extra bomen, meer ruimte voor water en ontmoetingsplekken. De actie maakt deel uit van het project Bastions en hun buren. Dat project wil Fort 3, 4 en 5 beter verbinden met de omliggende wijken. Tijdens de buurtbabbel boden bewoners ook hulp aan bij het onderhoud en latere acties. De ideeën worden nu verder uitgewerkt. Daarna bekijken stad Mortsel en de partners welke voorstellen haalbaar zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Lier past het onderhoud van twee bloemenrijke groenzones aan. Rond de zones aan Parking De Laag in Koningshoikt en het oude spoorwachtershuisje op het Lisp komt een kortgemaaide grasrand. Zo wil de stad zorgen voor een netter uitzicht. De bloemenweides blijven behouden. Ze worden minder vaak gemaaid, zodat bloemen en inheemse planten meer kansen krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Aan Parking De Laag blijft ook de Wadi als waterbuffer bestaan. Bij het spoorwachtershuisje plant de stad nog een extra boom. Volgens schepen Bert Wollans blijft Lier zo investeren in natuur en een verzorgd straatbeeld.
4: Hove wil twee nieuwe straten naar vrouwen noemen. Het gaat om de Madeleine Voorspoelsstraat en de Nelly Bellenslei. De namen zijn voorlopig goedgekeurd. Madeleine Voorspoels richtte een tehuis op voor jongeren. Dat is vandaag VZW Kiosk. In Hove stond ze bekend als de Bomma door haar warme inzet. Nelly Bellens was jarenlang actief in de lokale politiek, zoals schepen, gemeente en OCMW-raadslid. Ook werkte ze mee aan verschillende verenigingen. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli tot en met 10 augustus. Daarna volgt een definitieve beslissing. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Rand. Je weekend begint hier.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Lier trekt ruim 65.000 euro uit voor de restauratie van 7 historische wegwijzers. De houten palen zijn zwaar beschadigd door weer en wind. De wegwijzers dateren uit de periode 1949 tot 1958. Ze staan onder meer op de Grote Markt, de Vismarkt en bij de Sint-Gumaruskerk. Sommige beelden verwijzen naar het werk van schrijver Felix Timmermans. De 2 wegwijzers op de Vismarkt worden eerst hersteld. Restaurator Stijn Leenaerts verwijdert oude verf en herstelt beschadigde delen. De eerste gerestaureerde wegwijzers moeten in het voorjaar van 2027 terugkeren. Daarna volgt jaarlijks onderhoud.
4: Duffel organiseert van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli de jaarlijkse juli-kermis. De kermis staat op het plein aan de G. van der Lindelaan. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Licht en geluid worden dan beperkt. De kermis is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, zondag van 14 tot 23 uur en maandag van 14 tot 22 uur. Bezoekers vinden er attracties en eetkraampjes. Op zaterdag en zondag zijn er toiletten in zaal De Reiger, naast het politiekantoor.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf vrijdag 3 juli opent een nieuw cashpunt aan de Antwerpse straat 96 in Lier. Er staan 4 geldautomaten. De locatie is elke dag open van 6 tot 24 uur. Iedereen kan er geld afhalen en de pincode wijzigen. Klanten van Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC kunnen er ook geld storten en andere bankzaken regelen. Ook Koningshoikt krijgt een cashpunt. Dat komt aan de Dorpstraat 8 en zal dag en nacht open zijn. De opening is gepland voor begin 2027. Bewoners van de Lodewijk Dosvel-Leij en de Fortstraat in Mortsel mochten ideeën geven voor een groenere buurt. Ze denken onder meer aan extra bomen, meer ruimte voor water en ontmoetingsplekken. De actie maakt deel uit van het project Bastions en hun buren. Dat project wil Fort 3, 4 en 5 beter verbinden met de omliggende wijken. Tijdens de buurtbabbel boden bewoners ook hulp aan bij het onderhoud en latere acties. De ideeën worden nu verder uitgewerkt. Daarna bekijken stad Mortsel en de partners welke voorstellen haalbaar zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: van Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo blijgezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Shore Station Radio Zuid-Rand.
0: Wauw. Het is weer juli vandaag en officieel kan je eigenlijk zeggen dat de twee zomermaanden, de echte zomermaanden juli en augustus, zijn begonnen. Vooral dan wat de mensen van het onderwijs betreft die in en rond het onderwijs actief zijn. Die wens ik allemaal een hele fijne zomervakantie toe. Al de anderen die wekelijks op het appel zijn bij Viva This Weekend, welkom

Ja, ik dacht, ik laat de intro maar eens over aan mijn gastpresentator. En dat is aardig gelukt, moet ik zeggen. You're the first, the last, my everything, Barry White.

0: Vivatisch weekend op zaterdagmorgen. Dat is een beetje mocktail via Zuidrand. Met andere woorden, de zon in je radio.
1: Enjoy the sunshine.
2: Radio Zuidrand.
3: Misade, misade, misade, hoho.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.
3: Ja, in de juiste stemming, dat is natuurlijk niet zo moeilijk dankzij de juiste muziekkeuze. Ook op zaterdagmorgen hier bij Radio Zuidrand. Wat denk je van deze? Prince, You Got the Look.

0: Dit is Regio Radio Zuidland.
1: Jeffrey die stuurt me net een berichtje via paulvankrijn@yahoo.com. De man zit met een ernstig probleem. Hij heeft met name keuzestress.

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Jeffrey heeft keuzestress. De man vertrekt dadelijk naar het zuiden vandaag, nog eens zijn valies aanpakken en weet niet goed welke polo's, t-shirts en shorts hij moet meenemen. Ja, geef mij dan maar alle dagen een portie keuzestress.

0: Wakkere Wekker.
1: Monika Veldhuis uit Lint heeft het plaatje voor de Wakkere Wekker gekozen deze week. En Monika is het gaan zoeken bij Jam & Spoon featuring Plavka, Right in the Night. Dat is een prima schijf, Monika. Jij zit in het onderwijs, heb ik gelezen. Jouw vakantie is begonnen. Geniet ervan. En ik weet het. 2 maanden, het is korter dan je denkt.
0: De Wakkere Wekker.

0: Met heel veel plezier, Margriet Hermans. Dit en dat. Ja, en ik zei daarnet, 2 maanden vakantie. Het is voorbij voor je het weet. Ja, ik denk dat de helft van niet-onderwijzend Vlaanderen op zijn achterste poten is gaan staan.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.
0: Ja, ja, we mogen niet jaloers zijn, vrienden. We mogen niet jaloers zijn. Lesgeven of niet lesgeven, onderwijs of niet. Het is een keuze die

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Zon of geen zon deze zomer, smeert u voldoende? Dat is niet onbelangrijk. Onderzoek heeft aangetoond in België dat er ieder jaar zo'n 45.000 tot 50.000 gevallen van huidkanker bijkomen. Niet onbelangrijk dus dat smeert.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Lier past het onderhoud van twee bloemenrijke groenzones aan. Rond de zones aan Parking De Laag in Koningshoekt en het oude spoorwachtershuisje op het Lisp komt een kortgemaaide grasrand. Zo wil de stad zorgen voor een netter uitzicht. De bloemenweides blijven behouden. Ze worden minder vaak gemaaid, zodat bloemen en inheemse planten meer kansen krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Aan Parking De Laag blijft ook de Wadi als waterbuffer bestaan. Bij het spoorwachtershuisje plant de stad nog een extra boom. Volgens schepen Bert Wollans blijft Lier zo investeren in natuur en een verzorgd straatbeeld.
4: Hove wil twee nieuwe straten naar vrouwen noemen. Het gaat om de Madeleine Voorspoelsstraat en de Nelly Bellenslei. De namen zijn voorlopig goedgekeurd. Madeleine Voorspoels richtte een tehuis op voor jongeren. Dat is vandaag VZW Kiosk. In Hove stond ze bekend als de Bomma door haar warme inzet. Nelly Bellens was jarenlang actief in de lokale politiek, zoals schepen, gemeente en OCMW-raadslid. Ook werkte ze mee aan verschillende verenigingen. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli tot en met 10 augustus. Daarna volgt een definitieve beslissing. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Viva Tisch Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Even na 11 het ontbijt is al lang opgepeuzeld ondertussen. Misschien zit u al aan de lunch. Nog een beetje vroeg natuurlijk. De brunch dan misschien. En dat allemaal begeleid met muziek van Radio Zuidrand.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Ik zie niks anders dan jonge, blije gezichten rondom mij. Ja, wat wil je? De zomervakantie is begonnen. Dat betekent 2 maanden lang niet naar school gaan. Geniet ervan.

0: Met de fiets van en naar de Zuidrandstudio, dat is helemaal geen probleem. De kilometers zitten ons in de benen. Maar nu moet ik nog een systeem vinden, vrienden, om op die extreem warme dagen, ja, een ventilatorke te plaatsen of zoiets. Dat zou pas top zijn.
1: Muziek en informatie, de perfecte combinatie. Radio Zuidrand.
0: Bij extreem warme temperaturen, verfrissing op de fiets. Als je goede ideeën hebt, stuur ze door naar Paul van Krijn @

0: regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Rand.
1: Eduard schrijft, lichte kleding dragen. Paul Bellina die schrijft dan weer, stop je drinkbus in de diepvriezer. Nou, ik ga ze volgende keer zeker

0: Franske die heeft ook iets laten weten. Ik noem hem ondertussen praktisch Franske. Want die schrijft het volgende: Pol, oververhitting voorkomen op de fiets bij heel warm weer. Dat is heel eenvoudig. Je neemt gewoon de wagen met airco.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Jenny Meersman, die woont in Edegem en die heeft ons een mailtje gestuurd naar paulvankrijn@yahoo.com met het Dekselse duo erop. Chakademus met Twist and Shout wordt dat om te beginnen. En dat wordt opgevolgd door de Spice Girls nog eens een keertje met Spice Up Your Life.
1: Het Dekselse duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Ik moet Kleimans en Van Geel toch eens dringend gaan uitleggen welke dag we vandaag zijn. Lieve vrienden, die juf Helena van jullie, die zit al enkele dagen ondertussen aan de Costa del Sol.

0: soundtrack van jouw regio. Zuidrand.
1: Rijdt u alle dagen met de wagen? Let dan een beetje op de jonge fietsers die zich momenteel wat meer uitleven op straat.

0: Within Temptation, Somebody Like You. Ja, ik zei het al, let een beetje op die jonge fietsertjes die het niet altijd zo begrepen hebben op verkeersregels of er gewoon niet aan denken, zeker niet bij het begin van de vakantie. Ja, het zijn er wel wat, hè. Zo'n 1,2 miljoen lagere schoolkinderen en secundaire scholieren zijn vanaf 1 juli gewoon lekker thuis aan het genieten.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Keisha en TikTok. En ik ben eens even gaan kijken op de klok. En binnen enkele minuten gooit Dave Beekmans zijn volledige gewicht in de weegschaal. Geniet dus tussen 12 en 2. Volgende week zaterdag ben ik er graag terug om 10 uur voor een nieuwe Viva Tis Weekend.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Radio Zuid-Rand.
6: And that's all, folks.
7: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Lier trekt ruim 65.000 euro uit voor de restauratie van 7 historische wegwijzers. De houten palen zijn zwaar beschadigd door weer en wind. De wegwijzers dateren uit de periode 1949 tot 1958. Ze staan onder meer op de Grote Markt, de Vismarkt en bij de Sint-Gumaruskerk. Sommige beelden verwijzen naar het werk van schrijver Felix Timmermans. De twee wegwijzers op de Vismarkt worden eerst hersteld. Restaurator Stijn Leenaerts verwijdert oude verf en herstelt beschadigde delen. De eerste gerestaureerde wegwijzers moeten in het voorjaar van 2027 terugkeren. Daarna volgt jaarlijks onderhoud.
4: Duffel organiseert van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli de jaarlijkse Julikermis. De kermis staat op het plein aan de G. van der Lindelaan. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Licht en geluid worden dan beperkt. De kermis is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, zondag van 14 tot 23 uur en maandag van 14 tot 22 uur. Bezoekers vinden er attracties en eetkraampjes. Op zaterdag en zondag zijn er toiletten in zaal De Reiger, naast het politiekantoor.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

elk weekend, regio Zuidrand. Welkom bij de gloednieuwe lunchbreak. Het is zaterdag 4 juni en de vakantievibe, ja, die zit er helemaal in. Schuif gezellig aan, zet je radio een streepje of twee harder en geniet van je middag. De lunchbreak op Zuidrand, we maken er een mooie zaterdag van. Shala.

4 juli betekent ook weer de zomervakantie. Ja, ja, ja. Born on the 4th of July, de nationale feestdag in Amerika. Dat het zomer is, dat zullen we geweten hebben met Alvaro Soler en Magia. Sterre.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

De Zuidrand leeft, dat hoor je zometeen. Want op volgende week zondag is er een activiteit in Duffel. En Rob de Leeuw die heeft er meer informatie over. Wil je er gaan kijken over vendeliers en vendelen?

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

leuke Vlaamse en Nederlandse samenwerking tussen Meteor en Snelle. En kijk ons nou, kijk mij nou, want ik ben hier nog tot 4 uur bij jou, als het goed is. 4 juni 2026, ik wou zeggen 2027, maar zover zijn we nog niet. 2026 en vandaag is er ook jarig. Bijvoorbeeld Bill Withers, een Amerikaanse zanger. Het is niet toevallig vandaag ook de Amerikaanse nationale feestdag. De Amerikaanse zanger Bill Withers, R&B en soul artist. En die we kennen van Ain't No Sunshine en Lovely Day. Ook van Lean On Me trouwens, dat we nu al op de achtergrond horen. In de versie van Club Nouveau, ergens uit de 90s.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Een hele zomer lang Radio Zuidrand.

0: gehad? Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Wie slachtoffer is van online bankfraude, kan voortaan bellen naar Fraudstop via 078 170 170. Het nummer is dag en nacht bereikbaar. Bellers worden meteen doorgeschakeld naar de fraudeafdeling van hun bank. Bel direct als je codes hebt gedeeld, geld kwijt bent of vermoedt dat iemand toegang heeft tot je bank-app. Blijf aan de lijn tot je bank antwoordt. Via het nummer kun je ook bankkaarten, bank-apps en digitale betaalmiddelen blokkeren. Fraudstop belt zelf nooit. Vraagt iemand telefonisch om codes of een overschrijving, hang dan meteen op. De gemeente Lint steunt het initiatief. Bewoners van de Lodewijk Dosvel-Lei en de Fortstraat in Mortsel mochten ideeën geven voor een groenere buurt. Ze denken onder meer aan extra bomen, meer ruimte voor water en ontmoetingsplekken. De actie maakt deel uit van het project Bastions en hun buren. Dat project wil Fort 3, 4 en 5 beter verbinden met de omliggende wijken. Tijdens de buurtbabbel boden bewoners ook hulp aan bij het onderhoud en latere acties. De ideeën worden nu verder uitgewerkt. Daarna bekijken stad Mortsel en de partners welke voorstellen haalbaar zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

weer hebben we gehad. En ja, dit klinkt zomers. Dit is helemaal de zomer van 2026. Bangaranga en Dara. Echte feel good music. En daarvoor moet je hier natuurlijk zeker en vast zijn. Hoop tussen 1 en 2. Met Inner Circle bijvoorbeeld nog eens.

soundtrack voor jouw weekend met Michael Jackson nog eens een Beat It. En wil jij meer informatie over een evenement dat in Mossel zal doorgaan en dat gaat over Koreaanse muziek? Blijf dan hangen, want zometeen heeft Rob daar meer informatie over.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

chapeau. Als je al die fietsen daar in Peking gaat tellen, dan weet je toch echt van geen uitpeilen maken, denk ik. Katie Melua en 9 million bicycles. Ze heeft ze persoonlijk allemaal geteld, volgens mij, want ze weet precies dat het er 9 miljoen zijn. Ja, wat zeg. En van Japan gaan we naar Australië. Dat is maar een korte, kleine stap. Met Kylie Minogue, bekend van Neighbours, maar ook van haar zangcarrière. Bijvoorbeeld van deze.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

Deze mannen op jouw festival, gegarandeerd de sfeer daarbij. Romeo's waren dit met Hier en Nu. En Hier en Nu hebben wij altijd de grootste hits in jouw radio. Hey.

Hij schreef ook veel muziek, maar maakte ook zelf veel muziek. Stevie Wonder en Master Blaster, We're Jamming hier bij Zuidrand. Altijd de grootste hits in jouw radio. De soundtrack voor jouw leuk en geslaagd weekend. Met nu Katy Perry en Firework. Do you

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.

beste zomerhits, dat hoor je uiteraard, of die hoor je uiteraard hier bij Radio Zuid-Rand. De zomer van 2026, die wordt heter en beter. Daar kan geen twijfel over bestaan. Komba Gaulo en Pata Pata. Straks Christian Brisson. We hebben ook nog Danny Mercedes in de mix met de beste 70s, 80s en 90s in de mix. En ook onze vriend Mike van Brugge, die is erbij tussen 10 en 12 met zijn Sunset Sessions. Hij draait regelmatig op een zomerbarretje aan het strand aan de Belgische kust. Dus wie weet kom je hem daar ook wel tegen achter de draaitafels.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Lier past het onderhoud van twee bloemenrijke groenzones aan. Rond de zones aan parking De Laag in Koningshoekt en het oude spoorwachtershuisje op het Lisp komt een kortgemaaide grasrand. Zo wil de stad zorgen voor een netter uitzicht. De bloemenweides blijven behouden. Ze worden minder vaak gemaaid, zodat bloemen en inheemse planten meer kansen krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Aan parking De Laag blijft ook de Wadi als waterbuffer bestaan. Bij het spoorwachtershuisje plant de stad nog een extra boom. Volgens schepen Bert Wollans blijft Lier zo investeren in natuur en een verzorgd straatbeeld.
4: Hoven wil twee nieuwe straten naar vrouwen noemen. Het gaat om de Madeleine Voorspoelsstraat en de Nelly Bellenslei. De namen zijn voorlopig goedgekeurd. Madeleine Voorspoels richtte een tehuis op voor jongeren. Dat is vandaag VZW Kiosk. In Hoven stond ze bekend als de Bomma door haar warme inzet. Nelly Bellens was jarenlang actief in de lokale politiek, zoals schepen, gemeente en OCMW-raadslid. Ook werkte ze mee aan verschillende verenigingen. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli tot en met 10 augustus. Daarna volgt een definitieve beslissing. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naastenaan 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Lint heeft een flitspaal geplaatst aan de Duffelse Steenweg ter hoogte van de Acacialaan. Die moet bestuurders trager doen rijden in de zone 30. Zo wil de gemeente de veiligheid van fietsers, voetgangers en buurtbewoners verbeteren. Eigenlijk zou de flitspaal pas komen bij de heraanleg van de straat, maar die werken zijn uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze starten. De camera werkt nog niet. Eerst moet het toestel worden geëikt. De gemeente laat weten wanneer de flitspaal actief wordt.
4: Duffel organiseert van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli de jaarlijkse juli-kermis. De kermis staat op het plein aan de G. van der Lindelaan. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Licht en geluid worden dan beperkt. De kermis is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, zondag van 14 tot 23 uur en maandag van 14 tot 22 uur. Bezoekers vinden er attracties en eetkraampjes. Op zaterdag en zondag zijn er toiletten in zaal De Reiger, naast het politiekantoor.
1: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Wie slachtoffer is van online bankfraude, kan voortaan bellen naar Fraudstop via 078 170 170. Het nummer is dag en nacht bereikbaar. Bellers worden meteen doorgeschakeld naar de fraudeafdeling van hun bank. Bel direct als je codes hebt gedeeld, geld kwijt bent of vermoedt dat iemand toegang heeft tot je bank-app. Blijf aan de lijn tot je bank antwoordt. Via het nummer kun je ook bankkaarten, bank-apps en digitale betaalmiddelen blokkeren. Fraudstop belt zelf nooit. Vraagt iemand telefonisch om codes of een overschrijving, hang dan meteen op. De gemeente Lint steunt het initiatief. Bewoners van de Lodewijk Dosvel-Leij en de Fortstraat in Mortsel mochten ideeën geven voor een groenere buurt. Ze denken onder meer aan extra bomen, meer ruimte voor water en ontmoetingsplekken. De actie maakt deel uit van het project Bastions en hun buren. Dat project wil Fort 3, 4 en 5 beter verbinden met de omliggende wijken. Tijdens de buurtbabbel boden bewoners ook hulp aan bij het onderhoud en latere acties. De ideeën worden nu verder uitgewerkt. Daarna bekijken stad Mortsel en de partners welke voorstellen haalbaar zijn. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Wat een vrolijk begin, net na 4 uur op deze zaterdagnamiddag. Tot 7 uur vanavond heb ik nog de grote hits voor jou hier op de radio over de Zuidrand van Antwerpen. Dat is Zuidrands, uiteraard. Met nu deze veelbesproken zangeres uit de jaren 90, Britney Spears en Oops, I Did It Again.

Als de regen valt, dat is een van de nieuwe hits van Kato. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 4e juli. Intussen gaan we een beetje samplen. Hè. Doet me sterk denken aan een grote hit van Boney M. Deze Duckshouse. Het was ook een grote hit hoor. Deze Barbra Streisand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Zoals je weet volgen wij ook het nieuws op de voet. En dit is nog net binnengekomen hier. Want in de omgeving van de Antwerpse IJzerlaan en de Bredastraat is deze middag de bestuurder van een deelstip zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een commandowagen van brandweerzone Antwerpen. Hopelijk komt daar alles goed. Hè? Zo dadelijk gaan we terug naar 4 juli. Pas onder vandaag, jaren geleden, in de krant.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 4 juli vandaag, België, Frankrijk, Oostenrijk en de 3 Baltische Republieken bieden Roemenië hulp aan vanwege grote overstromingen die het land teisteren. En dat vandaag in 2010. De Space Shuttle Discovery wordt na herhaaldelijk uitstel succesvol gelanceerd. En dat vandaag in 2006. Griekenland wint het EK voetbal in Portugal door Portugal in Lissabon met 0-1 te verslaan. Dat vandaag in 2004. En de ruimtesonde Juno bereikt Jupiter vandaag en dat in 2016. Wow.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

Ik heb tussendoor misschien ook nog een beetje goed nieuws, want bezoekers van Werchter Boutique krijgen financiële tegemoetkoming nadat het festival afgelopen zaterdagavond vroegtijdig werd stopgezet wegens naderend noodweer. Festivalorganisator Live Nation betaalt €20 terug aan houders van een reguliere ticket en €25 aan bezoekers met een Golden Circle ticket.

met dit vrolijke muziekje van Nelson gaan we naar het nieuws van 5 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard op deze, ja toch wel zonnige zaterdagnamiddag. Daar wordt de mens vrolijk van en laat die vitamine D maar tot mij komen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Lier past het onderhoud van twee bloemenrijke groenzones aan. Rond de zones aan Parking De Laag in Koningshoekt en het oude spoorwachtershuisje op het Lisp komt een kortgemaaide grasrand. Zo wil de stad zorgen voor een netter uitzicht. De bloemenweides blijven behouden. Ze worden minder vaak gemaaid, zodat bloemen en inheemse planten meer kansen krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Aan Parking De Laag blijft ook de Wadi als waterbuffer bestaan. Bij het spoorwachtershuisje plant de stad nog een extra boom. Volgens schepen Bert Wollans blijft Lier zo investeren in natuur en een verzorgd straatbeeld.
4: Hove wil twee nieuwe straten naar vrouwen noemen. Het gaat om de Madeleine Voorspoelsstraat en de Nelly Bellenslei. De namen zijn voorlopig goedgekeurd. Madeleine Voorspoels richtte een tehuis op voor jongeren. Dat is vandaag VZW Kiosk. In Hove stond ze bekend als de Bomma door haar warme inzet. Nelly Bellens was jarenlang actief in de lokale politiek, zoals schepen, gemeente en OCMW-raadslid. Ook werkte ze mee aan verschillende verenigingen. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli tot en met 10 augustus. Daarna volgt een definitieve beslissing. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

promises. Ja, geen loze beloftes vandaag. We draaien ze weer, alle grote hits. Met de deze hier tot 7 uur. En daarna natuurlijk met de andere collega's. Ik heb deze van Texas In Our Lifetime. En het komende uur gaan we onder meer ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

De best disco in town en veel disco zit er ook in de jaren 70. En die hoor je vanavond ook weer natuurlijk in 70s at 7 met Danny Marceris. Zover zijn we nog lang niet. Eerst onder meer Nederlandstalig werk. Gene Thomas had terecht een grote hit met deze Miss California.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Even een blik op actuele nieuws, want de Tour de France moet nog beginnen, maar stevend al af op een organisatorische nachtmerrie. De Franse en Spaanse autoriteiten kijken met angst naar de weerkaarten. Een extreme hittegolf tot 44 graden wakkert bosbranden aan in Catalonië en Zuid-Frankrijk. Het peloton trekt de komende dagen vlakbij de vuurhaarden. De organisatie dreigt te moeten ingrijpen.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Pascal Naasses is jarig. Dat is een Belgisch omroepster en presentatrice. Ze wordt er vandaag 57.

Ik zou zeggen, geniet nog van de koelte, want vanaf maandag bereikt het kwik opnieuw temperaturen van 28 graden en meer. En dit voor langere tijd, zo voorspelt het KMI.

zalige wegdromen hier, met een ijsje bijvoorbeeld. Deze heet van Cliff Richards, Summer Holiday. Het nieuws van 6 uur, dat komt er zo aan hier bij ons. En tot die tijd heb ik nog Enrique Iglesias voor je. Taken Back My Love.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De gemeente Lint heeft een flitspaal geplaatst aan de Duffelse Steenweg ter hoogte van de Acacialaan. Die moet bestuurders trager doen rijden in de zone 30. Zo wil de gemeente de veiligheid van fietsers, voetgangers en buurtbewoners verbeteren. Eigenlijk zou de flitspaal pas komen bij de heraanleg van de straat, maar die werken zijn uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze starten. De camera werkt nog niet. Eerst moet het toestel worden geëikt. De gemeente laat weten wanneer de flitspaal actief wordt. Duffel organiseert van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juli de jaarlijkse juli-kermis. De kermis staat op het plein aan de G. van der Lindelaan. Op zaterdag is er van 15 tot 16 uur een prikkelarm uur. Licht en geluid worden dan beperkt. De kermis is open op zaterdag van 15 tot 23 uur, zondag van 14 tot 23 uur en maandag van 14 tot 22 uur. Bezoekers vinden er attracties en eetkraampjes. Op zaterdag en zondag zijn er toiletten in zaal De Reiger, naast het politiekantoor. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Het blijft zacht met een maximumtemperatuur van 24 graden. 'S Nachts koelt het af tot 16 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het warmer. Het kwik stijgt tot 27 graden. Dinsdag krijgen we opnieuw een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur bereikt dan ongeveer 24 graden. Ook tijdens de nachten blijft het vrij zacht met minima rond 16 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Het komende uur alweer heel wat leuke dingen hier in de show. Zo is er straks de Afwas Doomkalender. Christophe die komt ook nog langs. En we gaan ook kijken wat er vandaag, jaren geleden, op deze dag op nummer 1 stond. En voor de rest heel wat grote hits natuurlijk. De jaren 90, die ze hebben ook niet vergeten met PM Down, Set Adrift on Memory Bliss.

Die editors die komen volgend jaar op 19 februari. En Meteor met 10 jaar Meteor mag je ook in 2027 verwachten. En dat op 5 mei.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

De zeer herkenbare sounds van de Pet Shop Boys. Christophe is onderweg, die hoor je zo dadelijk hier. Die gaat jou een grootheid van jaren geleden voorstellen. Come on.

0: Christophe is ook weer gearriveerd hier in de studio. Die gaat het hebben over een vergeetheid van Queen, namelijk Bicycle Race.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Bicycle Race van Queen, geschreven door Freddie Mercury, verscheen op het album Jazz in 1978. De hit ontstond uit de combinatie van Mercury's liefde voor fietsen en zijn interesse in zeg maar, het combineren van muziek met speelse ongebruikelijke thema's. De inspiratie voor de tekst kwam dan weer deels van een fietswedstrijd die plaatsvond in Londen. Mercury vond het idee van een race op een luchtige manier heel aantrekkelijk en hij gebruikte het als een metafoor voor vrijheid en plezier. Bicycle Race is ook bekend vanwege de controversiële muziekvideo die verschillende naakte vrouwen op fietsen toont, wat destijds voor veel opschudding zorgde. Het is zowaar een typisch voorbeeld van de speelse, extravagante stijl van Queen en de unieke benadering van songwriting van Freddie Mercury.

Wat stond er vandaag in 2022 op nummer 1? Wel, met As It Was zette Harry Styles in 2022 een van zijn grootste solo-hits neer. Het nummer was de eerste single uit zijn derde album Harry's House. Het nummer werd wereldwijd een enorm succes, ook bij ons natuurlijk. Stond wekenlang bovenaan de hitlijsten en leverde Harry Styles meerdere Grammy-nominaties op. Dus, voilà, dit stond vandaag in 2022 op nummer 1.

Als je van muziek uit de jaren 70 houdt, dan zit je het komende uur bij ons op de eerste rij. Want Danny Marcelis gaat ze weer vakkundig en leuk in elkaar mixen. Alle grootheids uit de jaren 70. Ik heb nog deze van Robert Palmer. Een rockster die helaas ook niet meer is. Deze grootheid Addicted to Love. Heel graag tot morgen namiddag, even over 4 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: leuk momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: It is 88.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 90s at 9.

0: verrassend momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and

is all around us. It's part of our

see is all around you.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Wilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.